0: voor de Amgoor.
1: Zeg hoor. Zeg hoor, hartelijk in 39. Says valid 28. Adam Ryan Toe of Arkansas, he's negative.
0: Probably negative.